Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé, olé!

0: Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: Feste Karnavalisten! Zie mij hier naast wel. Ze vier als een kaffegieter. Ik stond hier echt voor te trillen al op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal de vener bosch op zijn. Ik weet dat een echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Aylen. Ik zet de carnavalgroep, hier veel plezier, maar deze jaar feesten.

mijn job had. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: plafond te gaan.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden daar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden collegen tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

Richmond.

0: Juwelier, nachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere prijs, hè? Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke is dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Als dat blijft.
1: Frites.
0: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor azo.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al trouwdagen is van haar op wat droeg.

Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel, Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Bayern Polé, olé!

0: om Erich Baanplafond te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

Aders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

nooit gingen, kostte hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaken ze die bol af een 4 euro stiek naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkens in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor azo.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Niet hier een boeterham.
0: Nee, het zijn fritten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Jubilee achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

de macht blijven in ieder geval. Een vlotje van een sing. De benen van de cirkel. Himorien, motto. Alles was, is en zal blad blijven.

Want de Kaiser is gewoon de beste café van heel Sas. Met kluisjes van hierop, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Kaiser is gewoon de beste café van heel Sas. Zeg dat het giga gezellig.

0: Sanders van Doen, wacht. Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, Geerstokskus, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van Doen. Of hij iets goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oors.
2: Strijd.

0: Eske wat te toeren. En je zult moeten zot zijn om nog naar Gisbert te gaan. Als je ziet een winnik in de Spark in Keupen.
1: En als je dat uiteindelijk toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees met je.
2: De Spar in Winnik. Alle dagen open, behalve als het toe is.
3: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
4: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
5: Hey! Wanneer om een keer een graalijk visje baven, hè?
6: Wacht dan tijd maar af.
7: Als een wijl in gang schieten,
8: zet je stoel dan maar aan de kant.
5: En hoi op tofels door.

beginning of my life begin. Oh, yeah, what the. Oh, zo'n skeune gast dat ik zijn. Oh, mijn kostuum beken, en zo chic dat dat is. Oh ja, wat. Oh ja, ja, ja. Oeh, ziet deze af, maat. Oh, krijg er een stoi vanaf.

0: Gevanino. Zet al morneer, want walen zijn hier mee. Vier en gros, stelt Jeannette nog maar uit alle veden.
1: Wat
0: de wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmokt. Zijn aangeriet verdekte werk. Want we zijn hier met onze neuftskoedel.

Well, the Closet is the room, the best cafe for your stuff. The Closet is the van hier op, het is alle door een Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het geen gaat zijn. Nee. De Closet is de room, de beste cafe voor heel stad. Zeg dat het geen gaat zijn.

0: zij je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of een natte kop? Of wil je gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij nog een massage.
1: Welkom aan ons voor een massagebad.

0: weer naar Roos.
1: Verala strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Mieke Moos Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
0: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Een schaal zit een woosje, het werd een rennen woosje. Ons koning of zijn stad, aan de beurden van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

Dance Memo. Come on.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: en de rest weer niks kunnen doen. Is dat geen riet, moet je juist toch zingen. Allemaal op zijn gemak. Tot als er een onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter deze gepakt.
0: Ik kaaf maar in. Bad op mijn tan. Martijn ineens.

0: Batatch. Echt om alles, naked scotch. Om de dogelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pikken. Ach kom jong, het zal wel likken.

0: se biti, ja, ampak ja, jim drinka.
1: Ja, daj, da bi ti kaj zelo, daj.
2: Vettel Krabber se nele male kastor.
0: Man da kažer, of man da li os.
1: Ja, da slihe, svak slihe.
2: Vettel Krabber se nele male kastor.
0: Kijk, en meet, nou, ik heb wat gedronken zijn.
1: Ja, die kan zich, jongens, jongens.
2: Vettel Krabber se nele male kastor.
1: Kom hier van je joer, voesje.
0: Ja,
1: heb
0: ik, heb ik. Voilà. Maar we gaan maar meer nog
2: doen. Vettel Krabber se nele male kastor. Witches.

bier. Wel, de Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjesmiddel van Inhof, het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. De Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: Voor een laagstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of semmend. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoes, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: 2 miljarder. Die haben precies nog goesting in een pilsje.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie je doze? Daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een slopersje?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: Het is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: 9-11. I want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Jepla, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je gaan doen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel in Toschneke zingen eigenlijk.
2: Alleen Toschneke? Allee, je suis curieus?

Peter Pot alias Captain Pottepie en zijn Pirates of the Feestkommissie zijn met een beut de Inoviter op ziek naar had in de werd. Om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit te hebben. Nu veel oerlogen en stermen te hebben meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboorgaat naar binnen lopen. Schip balaa!

Gent, Baempolé en Lierbeek. Door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Baempolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempolé, olé!

0: achter je jongen houden, zeg. Hier
1: achter
0: je. En wat we weten wel erop. Je moet goed voor de altijd aanvullen. Oh, jongen, we zijn ook voor een pensioen, jongen. Wat kan je?

0: die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoet tot te zien. Amplifon. En het

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van mijn grattekoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Pieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Een balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op Koensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Want de Garden is gewoon de beste café van heel Sas. Met kluisjesmiddel van Inhof. Het is alles over Noemen. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Garden is gewoon de beste café van heel Sas. Zeg dat het giga gezellig.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

plan van Ayan te zien. Door hem al wijlen lang op gewacht. En wat hem gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe vuschelijk dat je bezig zit. Wijlen zijn vier op Ayan.

ook eens al een mol. Ziet er nou ooit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Ah, wel, zal je eens vertellen over dat kier dat kik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die maakte hun de mensje zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke zworen.

Verala strijk, verrompeld of niet? Ien adres, Mieke Moos strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, skeunaatsproducten, gekentjes, zopniepijzend of cement. Ik had ook een

Niet wist sport af, alles was kuren. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: gisbijske matten toeren.
1: En je zou moeten zot zijn om nog een gisbij te rang. Als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
2: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee. Hè.
3: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
4: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
5: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Sinds we de moment van de jorden tot dat we ons kunnen schminken en verkleden, de kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1...

looks good.

0: café.
1: Want Baienpolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast agoeste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé, olé!

0: NKW. Radio met een hoekaf.
1: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: STK Revolution! Zie mij naast toen. Ze vier als een kaffeegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal de vener bosje op zijn. Ik weet dat een echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er hier schoenen in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Eilen. Ik zet de carnavalgroep, hier zit het hier, maar deze jaar feest.

mijn job aan. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kostvrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: Amplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, Eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En je hebt nou

0: juwelier, nachtergalen, plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Als dat blijft.
1: Frites.
0: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

Wat de kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjes met de vanille op. Het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. De kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oma aan deut. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: V. Hamla hamla ha. Hamla hamla ha. Hamla ha. Hamla hel kol kol ha.
1: Radio Menelukas.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKW.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoes, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jongens, hey, weet je maar iemand ooit dat flesje nu wil naast dat blieft?

0: café.
1: Want Baai en Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast agoestenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé,
0: Polé!

0: die van Annemie? Of heeft ze niet meer goed?
1: Zij werd dringend thuis om Iris Baanplafond te gooien.
0: Hoor?
1: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
1: Bij Ingrid.
2: En hoor?
1: In de lavendelstroot. Baanplafond. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Baanplafond. En het nou

0: Dennis!
1: Hoe we kassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Een balkje zoek tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje nog in ieder geval. 34 plosjes binnen en wanneer dat goed weer is, 60 plosjes boeien op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plas in tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bij Dieter en Leen. Zelfbelangrijkheid.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geilenoos cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw scheuten en roepen ik.
2: Hier,

0: Hoi.
1: Hey, wat zijn we niet nou, Dikke?
2: Ja, maar jongen, heb je die man dan een keer gezien, hè?
1: Hey, maar die zit niet allemaal zonder slash, man.
2: Ska-broeders, hè, man, jongen, hey, dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, hey, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat zie je de moskee zeker?
2: Nee, die mannen zitten niet op een blote voet, zeg.
1: Ja, maar hey. Ziet dan een roos zien met aan boord?
2: Ze zitten niet allemaal met je hat naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op, want anders op zee, kom.
2: We gaan vriendelijk doen, kom.
1: Jo,
2: ga maar lachen.
1: Zijn bejoot, zijn toffe jongens, hè.
2: Bejoot, jongen, ga lachen.
1: Laat ons verwinnen op ons
2: gemak. Ons,
1: ja, kom.
2: Hey. We gaan weer achteruit, jongen.
1: Kijk
2: lachen,
1: om.
2: Lachen, hey. Lachen. Ja, ja. Zijn vingers ik wijzen.
1: Laat ons verwinnen op boot, jongen, want dat voor die anders
2: niet. Maar nog een keer, kom maar niet van binnen, hè. Salut, hè, jongens.
1: Jongen, ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Hè? Ja, ik weet niet, zijn muggen in die binnen, zeg. Allee, waar dan maar stoppen, hoor.
1: Ja? En dan al weet je, jongens, met mijn toosje dat je een hoor bent, hè.
0: Ja, dat zou wel zijn, de skippers en kleuten, ja. En boy.
2: Hey, wat is dat hier? Dat gaan ze niet op de markt zeggen.
3: En dan kijk je maar neugen naar hoeveel getrokken.
2: Nee, maar, wat verkopen die man hier allemaal? Is
3: ja, die vliegen dan een keer hier op dat vier zangen.
2: Ja, die verkopen dan nog leuk, hè?
3: Ga dan nog op één vlees. Als ik een roosje
2: moet. Die alarmen stinken.
3: Ja, mannen, jongen. Hey, echt een hoerwijk.
2: Dat is een volk, mannen, jongen. Wat is dat hier?
3: Roos, ja, mannen, jongen.
2: Hey, jongen, jongen. Hey,
3: schrik hem uit niet, maar kom.
2: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Ik, nee, mogen dan maar weg zeggen, want Montoosman kan hij nog hertrekken.
3: Ja, maar ja, jongens.

0: Want Brian Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé! Polé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. En na een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: om Irish Bandplafond te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bandplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En je hebt nog

0: Valde.
1: A. O Stefani.
0: A. O Zveske Prish.
1: A Jut. Da sem vrieze. Op mijn wagen. Van de ziel, man, niet de fix. Allerwichtigste steken voor de winch. In slot.

0: wil hier achterhalen. Plas een tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier achterhalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Hoevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Een balkje in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras, alstublieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Hoe poepen?
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
1: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britus.
0: Ook online bestellen mogelijk.

wat wijs. En dat is voor het leven, zo'n vrouw anders meer willen zijn. Want ik ben peuken, peuken de spieter.

0: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venervol met van die volbistjes. Ostas Pooja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat hè? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn je direct dood.
1: Ai, maskoop. Zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie's op. Monieën, teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai. Zangen

0: Vaienpolé in Lierbeek voor je zeker en vast Agustefan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Vaienpolé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Vaienpolé, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Tentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En je hebt nou

0: wil hier nachtergalen, plasje en tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met ja door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welk een dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus in ieder geval. 34 plussen binnen en wanneer als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeteram.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.
3: Ah, kut.

snotten belt vrienden. En het is na twee vingers trekt ze een roodje om weg te skieten. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer. Ik sloer naar haar ogen en nekken.

0: Well, de Closet is gewoon de beste café van heel stad. Met Closet Museum van Inhof, het is alles over Uber. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gaat zijn. Nee. De Closet is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gaat zijn.
1: Het is na 40 jaar

0: Stad, want Hans den Balleman is tweetje Jury Rumburger van Stijl.
1: Ronaldo, Nino, Vieters, Loyal, Almo, Leuren, Sven Zat, die zijn hier en doe graalijk in de veurn. Plasch naar Almo in Aalanden, te samen voor de Nans, ten zat nog.

0: Binnenroos.
1: Verala strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw aan doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
2: Miekemoois, altijd fris en oos.
3: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: genieten de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: 3 uur platte rest, zijn we weer op boon. En zit nou maar gerest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult en me wel niet, maar ziet ons hier weer stoel. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt door je kas.

Für solch bittere Helden was Spuren, Hasken, Presser.

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al drie dagen is ze van haar op wat droeg.

Gent, Baen Pollet en Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste Ven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baen Pollet, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baen Pollet, olé!

0: Amplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden collieren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

Vaders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

Vroeger alle wijnuitgingen kosten hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaatjes die bol af een 4 euro stik naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Een balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op Koenstag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: juwelieren achterhalen. Plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelieren achterhalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoonvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Paradijs. Want de Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjes van hier op, het is alles over Uber. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gaat zijn. Nee. De Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gaat zijn.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Laat van Ayn te zien. Toer en mijn wijle lang op gewacht. En wat hebben we gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe voes gelijk dat je bezig zit. Wijlen zijn vier op Ayn.

is allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Ah, wel, zal je eens vertellen over dat kier dat ik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die maakte hun de mensje zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke, zware,

0: Warren Bosch.
1: Dans op XTC, Witkap en een lijntje C.

0: Verlaag strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw dan doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.
3: Waar is toch niet wanneer al te zomen?
4: Van Duits werken we van smeren tot zomers. Van Duits zijn we nichter en tijn weer zat. Van Duits zitten we op ons hat. Van Duits geklook, van Duits gezoog. Maar door komen we deer. Want we gaan er allemaal weer.

liefst sport af. Alles was kuren. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt. Waar mekaar volgen is, ja, echt gemist.

0: Gisbert, kom op de toeren.
1: En je zult moeten zot zijn om nog naar Gisbert te gaan, als je ziet een winnik in de Spark in Kuipen.
2: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
3: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
4: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
5: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: En så är det moment van het jaar. Den tijd dat we ons kunnen schminken en verkleen. De kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

0: Ritter, Rock und Stöll.
1: Dicke!
0: Auf

Want Baempolé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baempolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempolé, olé!

0: KV.
1: Radio met een hoek af.
2: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: Bestekar Revolution! Zie mij hier naast toe. Ze vier als een kaffeegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoen.
1: De prinsje van Tjoer zal de van haar bosch op zijn. Ik weet dat een echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zit, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Eilen. Ik zet de carnavalgroep, hier veel plezier, maar deze jaar feesten.

Chopin. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Nienhoven. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: Luistert die van aan hem hier?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend thuis om Erich Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het

Chorrillo.

0: wil hier achterhalen. Plas en tal van mijn gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij je wil hier achterhalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: 6.
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, vollevent, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus in ieder geval. 34 plussen binnen en wanneer als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als terras ook.
0: Info at britesfrietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Brites.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Hoi.
1: Hey. Wat hebben we niet nodig?
2: Ja, maar ja, nee. Heb je man dan een keer gezien, hè?
1: Hey. Maar die zit niet helemaal zonder slash nog.
2: Ska-broeders, hè, man. Nee. Die zitten.
1: Maar de van Veren stond allemaal schoon, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, aan mee binnenkomen.
1: Dat is niet een moskee, zeker?
2: Nee, die mannen zitten niet op een blote voet, als zeg.
1: Ja, maar hey. Ziet dan een roos, Siemens aan boord.
2: Ze zitten niet helemaal met de hat naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op, aan het anders ja, opzien, kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Jong.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn goed, zijn toffe jongens, hè.
2: Goed, jongen, ga lachen.
1: Laat ons
2: aan een boord, hè.
1: Ja, kom.
2: Hey. We gaan weer achteruit stappen. Lachen, lachen, lachen. Ja, ja. Zijn vingeren kan wijzen.
1: Laat ons hebben op boord, want dat voor die anders
2: niet. Maar nog een keer, kom maar niet van binnen. Salut, jongens.
1: Jongen, ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Hè? Ja, ik weet niet, zijn namen in hier binnen, zeg. Allee, waar je dat maar nog stoppen, hoor. Ja? En dan al, je weet niet, jongens, met wat toestje dat je dat hoort, zei ze. Ja, dat zou wel zijn, de skippers en kleuter, ja. En boy.
1: Hoi, wat is dat hier? Dat zijn we niet op de markt, zeker?
2: En de kieken maar neugen naar hoeven getrokken.
1: Nee, maar, wat verkopen die man hier allemaal?
2: Ja, die vliegen dan, ik heb hier op dat vier zangen.
1: Ja, die verkopen dan nog leuk, hè?
2: Ga dan nog op één netvlees, als je een roosje
1: hebt. Die al lijven stinken,
2: ja, mannen, jongen. Hey, echt een hoer,
1: dat volk, man, jongen. Wat is dat hier?
2: Een roosje, man, jongen. Hey,
1: jongen. Hey,
2: schrik hem uit niet, maar kom.
1: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dan maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
2: Ja, maar ja, jongens.

0: café.
1: Want Baai en Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast aan goeste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé.
2: Radio Ninove, nieuws.
3: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
4: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
3: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: Bei mir?
1: Oh, wir sind nicht mehr gut.
0: Der wäre dringend deutsch, um ihr das Bampelifon zu holen.
1: Wo?
0: In der Lavendelstraat. Ingrid en ihr Team stod da ba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplifon in de Lavendelstraat.
2: Ba wie?
0: Ba Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. Hey, het nou

0: Goeienaas, mami.
1: Wat, hè?
0: Ah, o Stefanie?
1: Ah, onze veske prins?
0: Ah, goed. Dat is een vrees, hè. Op mijn wagen, van de Giel, nog net de fix. Allerweg te steken voor de winch.

0: wil hier nachtergalen, plagen tal van mijn gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is hoe een betoelboeren praagen, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haalt echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee, voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkens in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet eruit dat wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Eba Touch. Echt om alles, Naked Scotch. Om de dagelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pieken. Ach, kom jong, het zal wel likken.

Well, de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjes met er van hier op, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezegd. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezegd.

0: Jacob. Als je wil feesten, komt hij maar rapé, Jalie, zeg ik.
1: Fabelkes. Al jaren werden er in Ino fabelkes verteld. Een fabelken hier, een fabelken door. Waar sprokkelen al die fabelkes bij je? Wie weet er nog wat dat woord is? Daarom zal Stieken Trijk zijn fabelkesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Inhof. Drie dagen feest in stad.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, Geerstokskus, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een verhaalde kleine zijn vrouw van doen. Of hij iets goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: 2 miljarder. Den precis nog kost ingen pilsken.
1: Ja, wil ik ook.
0: Oh, deze doze, daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een slopersken?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Gisbert, kom aan de toeren. En je zult moeten zot zijn om nog naar Gisbert te gaan. Als je ziet een winnik in de Spark in Keupen.
1: En als je dat op toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle

0: 10, 9, 11. I want to be in heaven.
1: Yep, lad.
2: Jepla, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je gaan doen?
3: Ah ja, Peken, ik kan pijzig wel in Toschneke zingen, eigenlijk.
2: Alleen Tosh, Peken? Allee, ze zwie curieus?
3: Ah ja, Peken, maar voor dat ik hier in Tosh kon zingen, gaan we hier eerst nog een keer naar een beatluster, hè, Peken? Jepla, hoort dat af, maat? Hé, hey, is wel een skype, hè, Dikken? Jepla, woehoe! Jepla.
4: Nee, Gigi, je moet dat niet overdrijven, hè. Je moet hier een beetje seriously zijn, hè. Er zit hier toch een beetje te veel jeplas in dat lieken hiernaast, hè.
1: Jepla.

Precies. Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hierop, het is alles over Oebel. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oman duit. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Verala Strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: Yes.
1: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
2: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jongens, hey, weet je maar iemand ooit dat flesje nu wil laten staan, blieft?

0: Åh, oh, det er stinket, ikke?
1: Hvor ser jeg ordene?
2: Åh, nu er så mis! La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la. Åh, han møten!
4: Vet man at du ikke er russung?
3: Ik wil hier wonen, ik ben aan die beu, al talen in mijn kots. Mijn carnaval even dansken, springen, zuipen, en ik ne zot!
5: Och jong, trek dan.

0: Maar zie ik wie dat er door is? Skijt namig!
1: Ik. Oh, mijn witkappen.

0: Ah, maar zinneke, wat dat er door lukt. Amai, als een wieken. Oh. Ai, mijn schapen. Ik kon er maar gewoon op schieten. Hier, pak mijn zakken vast.
1: Als u niet kon, hoor.

0: eens kun verder me vliezen.
1: Nog veel loeken, dat doet me blozen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik eens kun verder kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staten,
1: ik? Ik ken mij nou toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloka placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansje nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stokken in haar hand, gat achterhoort en tette verhoort. Opdraaien. 1, 2, 4.

0: sterf niet.
1: Je gooit je ook de lampenkak niet ooit hangen zeker.
0: En toch niet afhaven, hè, tot als je goesting krijgt. Wat daar verstrand dat je zit.

0: Oostdaaske zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van hierop, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het giga ga zetten. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het giga ga zetten.

0: Kirsten, merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week tours met een briefje van dokter.
1: Radio Nemenkaf.

0: Voor een laag strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: Tchek e o orfanato nós. Olha que era ver no da sencha va carnaval. Drado o na nacht no de vlicht, ve de realitats. We trekken er op oots, we honder van deers, en als de kat van oos is.
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Zal ik dat spel hier mooi in hang?
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zijn gereed?
2: Jo, ik ben gereed.
1: Zijn gereed?
2: Per 20 jaar, per

0: Bart is hier eentje in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleutnommig.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joodse.

0: Het is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venervol met van die volbistjes. Ostas Pudja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat hè? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn ze direct dood.
1: Ai, maskoop. Zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot jouw batterie's op. Monieën, teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai. Zangen hier al rond mannenkop.
0: En als

0: Bayern Polé in Lierbeek. Door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé.
1: Radio Ninoven. Nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoet tot te zien. Amplifon. En het nou

0: juwelier nachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op alle vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op alle vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, vollevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor azo.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boterham.
1: Nee, nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.
3: Ah, kus was

0: café.
1: Want Baienpolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben aanzels met veel plezier als je niet weet wat kies. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé,
0: olé!

0: Radio met een hoek af.
1: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: Peste karnavalisten! Zie mij hier naast me. Ze vier als een kaffegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal de vener bosje op zijn. Ik weet dat men echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er hier schoenen in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Eilen. Ik zet de carnavalgroep, hier veel plezier, maar deze jaar feest.

mijn job aan. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kostvrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon.

0: niks waar. Niks waar.
1: Dat heb je op zand die en mij. We weten weer hoe we verklappen en dan stoppen we. Want als we live gaan, we lever, lever, lever, lever, lever.
2: Krabber, krabber, krabber, krabber.
1: Hoe is het misschien? Ik kom bij Cypherkest.
0: Moet je weten dat het...

0: willen hier nachtergalen, plassen tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarlosjes, die vind je bij je willen hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat dat je haalt echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

0: dus.
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, vollevent, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Als dat bleef.
0: Frites.
1: Alle dogen open, vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Hoi.
1: Hey. Was dat me niet nou,
2: ja, maar ja, nee. Je man dan een keer gezien, hè.
1: Hey. Maar die zit niet allemaal zonder slash, man.
2: Ska-broeders, hè, man. Jongen, hey. Dat die zitten.
1: Maar de van Veren stond allemaal schoon, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen doen, hè, aan met je binnenkomen.
1: Dat is niet een moskee, zeker?
2: Nee, die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Maar ziet de ander een roos zien aan boord?
2: Ze zitten niet allemaal met je hand naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op, aan het anders ja, ontzien. Kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Jo,
2: kom maar
1: op.
2: Lachen.
1: Zijn we goed? Zijn we toffe jongens, hè?
2: Ja, goed, jongen. Kom, dan lachen.
1: Laat ons
2: aan boord, hè.
1: Ja, kom. Hey.
2: We gaan weer achter woord
1: stappen.
2: Lachen, lachen, lachen. Ja, met onze vinger een keer wagen.
1: Dat is echt een boodje gewoon, dat gaat hier anders
2: niet. Als we nog te kijken, maar niet van een keer binnen. Salut, jongens.
1: Jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Hè? Ja, ik weet niet, zijn amuren in die binnen, zeg. Allee, waar dan maar stop kunnen, man.
1: Ja? En dan al, je weet niet, jongens, mijn maat toestje dat je een woord bent, hè.
0: Ja, dat zou wel zijn, de skippers en kleuten, ja. En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dat gaan ze niet op de markt zeggen.
3: En de kieken maar nu naar hoeven getrokken.
2: Nee, wat verkopen die man hier allemaal? Is
3: ja, die vliegen dan, ik zie hier op dat vier zijn.
2: Ja, die verkopen dan nog leuk, hè?
3: Hou dan nog op één vlees. Als ik een roosje.
2: Ja, laat me stinken.
3: Ja, mannen, jongen. Hey, echt een hoerwijk.
2: Dat volk, mannen, jongen. Wat is dat hier?
3: Dat is een roosje, mannen, jongen.
2: Jongen, jongen, hé.
3: Schrik hem uit niet, maar kom.
2: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dan maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
3: Ja, maar ja, jongens.

0: café.
1: Want Bayern Polé in Lierbeek voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé.
2: Radio Ninoven, nieuws.
3: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. En na een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
4: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
3: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Goeienaai, Shubhavi.
1: Wat, hè?
0: Ah, o Stefanie?
1: Ah, onze Veske Prins?
0: Ajoet, dat is een vrees, hè. Op mijn wagen, van de Shield, nog niet de fix.

0: wil hier achterhalen. Plas een tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier achterhalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: patatje. Echt om alles, naked scotch. Om de dagelijkse sleerelspolitiek.
1: Kan in het leven al eens pieken. Ach, kom jong, het zal wel likken. Mij

bier. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hierop, het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: na kop. Als je wil feesten, komt hij maar rapejali, zeg ik.
1: Fabelkes. Al jaren werden er in Ino fabelkes verteld. Een fabelken hier, een fabelken door. Waar sprokkelen al die fabelkes bij je? Wie weet er nog wat dat woord is? Daarom zal Stieken Trijk zijn fabelkesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Inhof. Drie dagen feest in stad.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oors.
2: Strijk.

De Rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: 10, 9, 11, I want to be in heaven.
1: Yep, lad.
2: Jepla, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je nog uitdoen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel in Toschneke zingen eigenlijk.
2: Alleen Toschneke? Allee, zus

Baempolé in Lierbeek. Door voor je zeker en vast Agustefan. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baempolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempolé, olé!